Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana naka app ya SABC Plus. Hey. Be Parapara FM. Zwamitambo. Na pachiedzo pili matiza.